0: even in de haalbaan.
1: Maar de auto met explosieven was nog lang niet vol genoeg.
2: Vuurwerk Mongolen.
1: Vooral mooi en zwaar vuurwerk is een trek.